minuut, dus koa niks. Zijn het beus, met nabuus, denk eens woa niks. Renn nur nicht gleich verzweifelt.

Sen het beus, net nerveus, denk eens voor niks. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum.

op je pak, sexy, dat niet. Omdat we mooi. Yes, ik ga met drift op liet.

goed hebben. Mix het hart, doe maar van een terrein. Was nog een maatje nog, herz aan herz met mij verrof. Ik hoop niks aan.

voor zanderen. Voor ze bleden omvat, bis de boodschapte wanderen. Voor ze de schaffner, a dieb, a compositeur, a nazi, a bazi, oder a voortjongleur.